a soms zit het in de pas te pas. Dat kan zijn en dat helemaal niet verserien. Ze vertelt nog eens in de septiek als mijn boer zei het dan. Voor die jij zich jouw verstaan schroeien. En dan verstuur